Zo, dan zou ik maar Mike Campbell en zijn Dirty Knops, Let Me Back in My Dream. Nou ja, laat ons weiter träumen hier. En dat is ook neu. En dat is aus dem Album Mission.